0: Ik ben Agatha Neufeld van de Elmer Thriftstuhr en je horchen naar Radio De Breek 105.9 FM.
1: De klok is nu 10 met 5 minuten.